Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zelfde blot. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons vader hier.